0: Dit is de nieuwsupdate.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was voor een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt-het-vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws.
5: Erik Kreutzer.

Queen. And it's a kind of magic. Ja. Halverwege je werkweek. De woensdag alweer.

Daarvoor Senna en Donnie met Hey, waar blijf je nou? En Sommieux nog een keertje met Dark Before the Dawn. Ja, een goede ochtend. Arno vanuit Aken. Ik kreeg een berichtje binnen van even kijken. Hallo, vanuit Boksmeer luisteren wij ook naar Radio BNT. Groetjes van Bert. Nou, dankjewel Bert.

zag dat de netbeheerders in Nederland... die moeten dit jaar extra maatregelen gaan nemen... om ervoor te gaan zorgen dat het stroomnet minder overbelast raakt. Dat heeft de toezichthouder, de ACM, met de beheerders afgesproken. Ze nemen tot nu toe te weinig maatregelen om de netcongestie tegen te gaan. Ja, en verder moeten meer bedrijven gebruik kunnen maken van flexibele energiecontracten. En daarmee kunnen ze dan mogelijk toch aansluiten op het net, ook al als het vol is. En ook bedrijven zoeken vaak zelf naar oplossingen voor het volle stroomnet. Veel ondernemers proberen zelf de druk op het net te verlichten, waardoor de uitbreiding niet nodig is, met bijvoorbeeld batterijen of software. Dus de netbeheerders moeten ook wat gaan doen. En ik zag dat de armoede in Duitsland, die vorig jaar een treurige mijlpaal bereikt. Ruim 16% van de Duitse bevolking leefde in 2025 onder de armoedegrens. En dat komt neer op 13,3 miljoen Duitsers.

Ja, de Buckethead en de Bomb. Daarvoor Lost Frequencies, Where Are You Now? En George Benson met Give Me The Night. Ja, het weer. We kijken even naar buiten. Er trekken momenteel enkele buien over het land. En daarna zou het een tijdje droog zijn met soms wat zon. Later vandaag volgen we er weer opnieuw wat regenbuien. De temperatuur zal vandaag liggen rond een graadje of 18, 19. Ook morgen wordt een dag met talrijke onweersbuien. En ook vrijdag staat er regen op het programma. Het wordt ook iets koeler. De temperaturen tussen de 16 en 19 graden.

0: Het wordt wat droger. Nou, dan even kijken naar de snelheidscontroles. Flitsmeister meldt een aantal controles. Eentje zijn aan het controleren op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 140,8. En de ANWB heeft ook nog wat te melden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. En de vertraging loopt flink op. Vanuit Tilburg nu zo'n 3 kwartier vanaf de afrit Haren. En vanuit Den Bosch tussen knooppunt Vught en Vught nu 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De straat in Heerlen waar de 42-jarige Kevin K. woont wordt sinds het weekend geteisterd door onrust en vernielingen. De woning van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met grote zwarte kruisen. K. werd vorige week dinsdag gearresteerd na een uitzending van het programma Boos, waarin werd onthuld dat hij met behulp van kunstmatige intelligentie deepfake porno maakte van vrouwelijke collega's en klanten. Hoewel K. in afwachting van het politieonderzoek weer is vrijgelaten, blijft de sfeer in de wijk grimmig.

0: politie heeft gisteravond op de Huisakkerweg in Sint-Oederode een 33-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden voor een gewelddadige straatroof. Een alerte voorbijganger herkende de fietser van een signalement en tipte direct de politie. De verdachte bleek afgelopen zondag op de Vijverlaan in Zon en Breugel een 29-jarige man te hebben beroofd van zijn geld en telefoon, terwijl het slachtoffer het spel Pokémon Go aan het spelen was. Hoewel het slachtoffer zijn telefoon kocht na de beroving al met hulp van een vriend wist terug te pakken, ging de dader er destijds met het geld vandoor. De man zit vast voor verhoor. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 24 en 25 jaar geëist tegen een 51-jarige man en zijn voortvluchtige zoon voor een reeks gewelddadige berovingen in Limburg. Het dieptepunt van hun criminele strooptocht vond plaats in de zomer van 2022 bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Toen werd de Duitse zakenman Fabian Esser met de auto meegesleurd en dodelijk overreden nadat het duo een tas met een ton aan contanten uit zijn hand had gegist. De daders lokten hun slachtoffers via nepdeals naar Limburg en roofden in 2 maanden tijd voor 500.000 euro aan geld, goud en Rolexen bij elkaar. De rechter doet uitspraak op 17 juli in deze zaak. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT. Radio BNT, waar muziek je raakt.
1: Erik Kreutzer. Radio BNT. Hey, I'm Mark Smith.
2: Hey guys, it's Nile Horn here.
3: BNT. Dit is Radio BNT.

0: Ja, Wolf en All Things Under the Sun.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor gingen we terug naar 2009 met Agnes en Release Me. En Maal Smit met Naal Horn, Drive Safe. Ja, rij veilig. Als je momenteel onderweg bent richting je werk. Dan prinses Ariana, die is op 17 juni voor het eerst aanwezig bij een staatsbanket. De 19-jarige dochter van Willem-Alexander en Maxima, die schuift dan aan bij het gala-diner voor het Japanse keizerspaar. Dat heeft de RVD gisteren bekendgemaakt. En dan de regisseur Martin Scorsese, die gaat aan de slag bij een AI-bedrijf Black Forest als adviseur. Volgens de filmmaker moet kunstmatige intelligentie helpen om nieuwe creatieve mogelijkheden te verkennen en het publiek rijkere ervaringen te bieden. En de 83-jarige Martin Scorsese die maakte zijn nieuwe rol bekend in een verklaring op de website van het bedrijf. Ja, 83 jaar, nog wat bij klussen. Dan Barry Manilow, die maakt zich zorgen over zijn stem na een behandeling tegen longkanker. De zanger die zegt in het programma Good Morning America dat hij niet weet of zijn stem volledig zal terugkeren. Hij werd dit jaar geopereerd nadat bij hem longkanker was vastgesteld. Ja, de zanger noemt de situatie natuurlijk erg verdrietig. Toch is hij vastbesloten om weer op het podium te gaan staan. Ik wil niet stoppen. Al dus Barry Manilow, 82 jaar. Nou, degene die schijnbaar wel van plan is om te gaan stoppen, dat is Gerard Joling. Want Gerard Joling die geeft te begin volgend jaar naar eigen zeggen zijn laatste solo-shows ooit. Ik geloof het niet. De zanger die staat op 19 en 20 februari met de voorstelling Only Joling, The Final Countdown in de Rotterdamse Ahoy. En hij noemt de concerten in een persverklaring zijn afscheid als solo-artiest. En de concerten die worden aangekondigd als grootschalige producties met een live orkest, gastoptredens en speciale verrassingen. De kaartverkoop begint op 8 juni. Ja, en dan Turkije heeft de 50-jarige Harry Leijendekkers uitgeleverd aan Nederland. Hij is de broer van de drugscrimineel Jos Leijendekkers, ook wel bekend als de Bolle Jos. En zijn broer die wordt verdacht van het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Ja, over een uur meer nieuws uit de shows. Jaren 80 en Radio BNT. Dit is die prachtige van Kim Carnes.

Get Up. Je hoorde ze nog een keertje met Hero. Zag dat de verder oplopende inflatie in de eurozone in mei heeft de weg vrijgemaakt voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank volgende week. Dat zegt in ieder geval een ING-econoom Karsten Brekski. En die heeft dat bekendgemaakt in een reactie op de inflatiecijfers van het eurogebied. Ja, de inflatie steeg in mei tot 3,2%. Door de sterk gestegen energieprijzen, door de Iran-oorlog. En daardoor zal de ECB besluiten dat de rente natuurlijk omhoog moet. Nou, de renteverhoging zal volgens die man van ING niet veel doen om de inflatieverwachtingen te beïnvloeden. Maar het zou een symbolische stap zijn die de vastberadenheid van de ECB om actie te ondernemen benadrukt. En die ING-econoom verwacht niet dat de huidige economische situatie aanleiding geeft tot agressieve renteverhogingen door de ECB.

0: BNT.
1: BNT. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is een lekkere van Albert Heijn.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: We denken na over een koophuis.
5: Dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vanmorgen vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. Daar staat in beide richtingen file bij Vught. De verkeerslichten werken niet goed. Vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot 1 uur. En vanuit Den Bosch nu ruim 1,5 uur. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Hoe dan ook, het is beter om te rijden. Dat kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Verder staan er wat langere dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Erik Kreutzer.

dat hij of zij je ook even moet wakker maken voordat je naar je werk gaat. Hè? Jaren 80, Wham! And Wake Me Up Before You Go Go, vrienden. Ja, het is alweer woensdag. Halverwege je werkweek en daar gaan we weer.

Ja, Shawn Mendes. Robert van Hemert samen met Donny Moet Dat Nou. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Uit de top 40. Nou, de woensdag 3 juni. Ik zag dat bedrijven met personeelstekorten, die kiezen steeds vaker voor automatisering in plaats van hogere lonen of betere werktijden. Robots en AI, die moeten het werk gaan verlichten, maar kunnen ook banen veranderen of laten verdwijnen. Er is een onderzoek gedaan door het statistiekbureau CBS. En voor bijna de helft van de bedrijven met een personeelstekort is meer automatiseren de belangrijkste ingreep. Ja, dan Zelensky. Die heeft de Verenigde Staten gisteren, na een bloedige Russische aanval, opnieuw gevraagd om Patriot luchtafweersystemen. De Oekraïense voorraad van de strategische raketten raakt uitgeput. Maar ja, Washington die houdt zich stil. Vanuit Rusland werden 73 raketten en honderden drones weer op Oekraïne afgevuurd. De krant in Oekraïne sprak van de zwaarste aanval sinds de start van de oorlog in 2022.

dus we zijn benieuwd hoe lang Rusland en Oekraïne nog zullen doorgaan. Hè? Iemand zal zich moeten gaan overgeven natuurlijk. En dan justitie in België. Die wil alsnog 3 Nederlanders gaan vervolgen voor het plannen van een ontvoering van de toenmalige Belgische justitieminister Vincent van Kwijkbornen. En dat gebeurde in 2022. Ja, 2 jaar geleden oordeelde het parket nog dat er onvoldoende bewijs was. Maar nu willen ze dus alsnog die 3 Nederlanders gaan vervolgen.

0: Ja, Dean Lewis en How Do I Say Goodbye?
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, daarvoor jaren 80 zomerse muziek van Gloria Estefan. Samen met de Miami Sound Machine hoorde je nog een keertje The Rhythm Is Gonna Get You. Ja. Zomer is het zeker niet. Vrienden, wij kregen een berichtje binnen uit Heijen. Hallo Radio BNT, hier in Heijen luisteren wij ook. Zou ik een liedje kunnen aanvragen van U2? I Still Haven't Found What I'm Looking For. Mark Dimmers, zegt goed. Mark Dimmers uit Heijen. Nou, beste Mark.

0: Mark Dimmers uit Heijen vroeg hem aan. Deze van U2, I still haven't found what I'm looking for. Ja, het weer. Na een aantal regenbuien zal het waarschijnlijk vandaag een tijdje droog blijven. Tot vanavond, 7 uur. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 18 en 20 graden. Ook morgen is het erg wisselvallig met verspreid over het hele land wat regen. En daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten. Ook dan zal de temperatuur liggen tussen de 17 en 19 graden. En daarbij staat er ook nog een vlagerige zuidwestenwind. Vanaf vrijdag zijn er minder buien. En in het weekend gaat de temperatuur omhoog. Nou, dan Flitsmeister meldt 55 snelheidscontroles. Ze zijn momenteel aan het controleren op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 140.8. Tussen Den Bosch en Utrecht op de A2 bij 81.1 en bij 107.8. En dan hebben we nog een controle voor je op de A73 tussen Venlo en Echt. Dat wordt gecontroleerd bij 8.5.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is...

0: A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel nu 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeersdichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten... en vanuit Tilburg zelfs een uur vanaf de afrit Haren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De straat in Heerlen waar de 42-jarige Kevin K. woont... wordt sinds het weekend geteisterd door onrust en vernielingen. De woning van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... beklad met grote zwarte kruisen. K. werd vorige week dinsdag gearresteerd na een uitzending van het programma Boos... waarin werd onthuld dat hij met behulp van kunstmatige intelligentie... deepfake porno maakte van vrouwelijke collega's en klanten... Hoewel K. in afwachting van een politieonderzoek weer is vrijgelaten... blijft de sfeer in de wijk grimmig. Buurtbewoners spreken van een onveilige situatie door ramptoerisme... en de wijkagent heeft de zaak in onderzoek. De politie heeft gisteravond op de Huisakkerweg in Sint-Oederode... een 33-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden... voor een gewelddadige straatroof. Een alerte voorbijganger herkende de fietser van een signalement... en tipte direct de politie. De verdachte bleek afgelopen zondag op de Vijverlaan in Zon en Breugel... een 29-jarige man te hebben beroofd van zijn geld en telefoon... terwijl het slachtoffer het spel Pokémon Go aan het spelen was. Hoewel het slachtoffer zijn telefoon kort na de beroving... al met hulp van een vriend wist terug te pakken... ging de dader er destijds met het geld vandoor. De man zit vast voor verhoor. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 24 en 25 jaar geëist... tegen een 51-jarige man en zijn voortvluchtige zoon... voor een reeks gewelddadige berovingen in Limburg. Het dieptepunt van hun criminele strooptocht... vond plaats in de zomer van 2022... bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Toen werd de Duitse zakenman Fabian Esser met de auto meegesleurd... en dodelijk overreden nadat het duo een tas met een ton aan contanten... uit zijn hand had gegist. De daders lokten hun slachtoffers via nepdeals naar Limburg... en roofden in 2 maanden tijd voor 500.000 euro aan geld... goud en Rolexen bij elkaar. De rechter doet uitspraak op 17 juli in deze zaak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, gisteren werd bekend dat Annemiek Koekoek, bekend van het 11e seizoen van Boer Zoekt Vrouw, die is opnieuw moeder geworden. Trots zijn wij op de geboorte van onze jongste zoon en broertje. Zo schrijft de oud-deelnemster op Instagram. En BNNVARA die schrapt vanaf 2027 in totaal 79 arbeidsplaatsen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. En de omroep heeft het personeel gisteren over deze reorganisatie ingelicht, waarbij 46 arbeidsplaatsen vervallen en 14 nieuwe functies ontstaan. En dan langs de kust van de Bahama's. Daar zijn wrakken gevonden van schepen die mogelijk ooit door piraten zijn leeggeroofd. In de 18e eeuw was het land een belangrijke schuilplaats voor piraten, maar niet eerder werd er zo'n wrak gevonden. The Pirates of the Caribbean is op deze piraten gebaseerd, die film. Dan Guus Meeuwis, die geeft in april niet één, maar 4 concerten in Rotterdam. Vanwege de grote belangstelling in de pre-sale heeft de zanger extra shows aangekondigd. En dan Richard Groenendijk, die gaat een extra seizoen toevoegen aan zijn aankomende theatertournee. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt via social media. De eerder aangekondigde tour Gelukkig heb je mij nog was binnen enkele dagen uitverkocht. En dan de voormalige profvoetballer David Beckham, die wordt deze maand vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame. Dat heeft de organisatie achter de beroemde stoep aangekondigd. En de Britse acteur Idris Elba die is gisteren geridderd door koning Charles tijdens een ceremonie op Windsor Castle. Idris Elba die kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de jongeren. Ja, en deze ochtend werd bekend dat Amerikaanse zanger Peebo Bryson die is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Amerikaanse media bekendgemaakt. De artiest die werd, kreeg vooral bekendheid van een aantal Disney-klassiekers. Hij werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. En daar is hij dus gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Oh.

Ja, Justin Bieber. En Ghost. Het is bijna 9 uur. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze woensdag 3 juni. Bekende Spaanse tennisser Rafael Nadal, die wordt vandaag 40 jaar. Nederlandse presentatrice van onder andere Show News. Dat is Tooske Ragas, die wordt vandaag 52. Ferry Somoji van Goede Tijden, Slechte Tijden, die wordt vandaag 53 jaar. Nederlandse zangeres Esther Hart, die wordt vandaag 56. De man van Wendy van Dijk, dat is Erland Galjaard. Die wordt vandaag 59 jaar. Amerikaanse zangeres Suzy Quatro, 76 jaar geworden. Vandaag is ook jarig onze grote vriend van Radio BNT. De man die je iedere middag hoort tussen 12 en 4. Dat is Duncan Vrush. En Duncan Vrush die wordt vandaag 28 jaar. Nou is Duncan van harte gefeliciteerd namens ons allemaal bij Radio BNT. We kunnen niet zonder je. En vandaag is ook jarig Denise Williams. Amerikaanse zangeres die wordt ook vandaag 76 jaar. Ja, en Duncan is jarig en moet ook gewoon werken op zijn verjaardag. Veel mensen zouden een dagje vrij nemen. Wij niet. Wij gaan door. Ja, Denise Williams, vandaag dus 76 jaar geworden. Je hoort ze nu met een klassieker uit 1981. Dit is

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Veel vertraging is er nog bij Den Bosch op de N65 bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Daardoor staat de file vanuit Den Bosch naar Tilburg met een half uur vertraging. En van Tilburg naar Den Bosch op de N65 zelfs een uur oponthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide nog 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven over Tilburg bij Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de luchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Ja, je ziet dan toch dat de klanken van de jaren 90 terugkomen. Phyllis, Bibi Rexha, New Religion. Vrienden, wij zeggen welkom. Regenachtige woensdagmorgen. Ja. Blijf lekker luisteren naar BNT. Komt nog gezellige muziek aan van onder andere Casey and the Sunshine Band.

15 jaar geleden. Een hit voor God Eye. I used to know somebody. Somebody that I used to know. Daarvoor René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En van de film Mad Max hoorde je Tina Turner. We don't need another hero. Ja, de woensdag 3 juni. Ik zag dat McDonald's... die wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen die kondigde afgelopen maandag een vernieuwde strategie aan... waarbij het bedrijf onder meer wil gaan inzetten op de luxere kipgerechten... en op de aantrekkelijkere restaurants... en schijnbaar nieuwe speeltuinen. Volgens de topman van McDonald's past dit in de brede verwachting van de consument... die natuurlijk meer eist voor zijn geld. En ze willen met bijvoorbeeld handgepaneerde kippenvleugels fastfood minder als fastfood laten aanvoelen. En om dit alles te bewerkstelligen, denkt de topman dat McDonald's efficiënter moet gaan worden en de productiviteit per vestiging moet gaan verhogen. Anders kunnen de franchise-nemers niet investeren in de modernisering. Dus binnenkort kunnen we gaan uiteten bij McDonald's. En dan deurwaarders hebben misschien niet de reputatie... maar ze kunnen een belangrijke rol gaan spelen... om het leven van mensen met schulden een zetje in de goede richting te geven. Een groep schuldenaren die eerder buiten beeld was... heeft namelijk hulp aangenomen door een pilot van de gerechtsdeurwaarders. Ja, de gerechtsdeurwaarders die gaan natuurlijk vaak met mensen langs die schulden hebben. En de gesprekken aan en achter de deur die gaan over de juridische procedure... Maar uit een recent onderzoek blijkt dat de deurwaarders ook nuttig kunnen zijn in de schuldhulpverlening. En de deurwaarders schatten in dat de helft van de gevallen schuldhulp kan gebruiken.

Ja, en dan de huisarts Thomas S. Die moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënt. De Utrechtse rechtbank die oordeelde gisteren ook dat hij zijn beroep de komende 5 jaar niet mag uitoefenen. Ja, verschrikkelijk. Zo'n man moet dus gewoon altijd op non-actief zetten. Ja, en dan de politie in New York die onderzoekt beelden die de laatste weken rondgaan op social media. Daarin is te zien hoe de groepen mannen het rioolstelsel van de stad ingaan en weer uitklimmen. De beelden werden vastgelegd in verschillende wijken van de stadsdelen Brooklyn en Queens. En in een van de video's is te zien hoe meerdere mannen een putdeksel verwijderen en vervolgens het riool ingaan om uren later weer naar boven te komen. Het zouden schijnbaar schatzoekers of urban explorers kunnen zijn. Die zoeken naar waardevolle spullen in het riool. Lekker, hè? Een lekker fris beroep. Dit is Radio BNT en KC en de Sunshine Band.

MC Shar and The Real McCoy uit de 90s. It's On You. Daarvoor Keith Urban en Pink, One Too Many. En natuurlijk Casey en de Sunshine Band met Give It Up. Even een update van Flitsmeister. A59 Breda Den Bosch bij 94.7. En de A73 heb ik voor je tussen Venlo en Echt bij 8.7.

0: Er is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De straat in Heerlen waar de 42-jarige Kevin K. woont wordt sinds het weekend geteisterd door onrust en vernielingen. De woning van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met grote zwarte kruisen. K. werd vorige week dinsdag gearresteerd na een uitzending van het programma Boos, waarin werd onthuld dat hij met behulp van kunstmatige intelligentie deepfake porno maakte van vrouwelijke collega's en klanten. Hoewel K. in afwachting van het politieonderzoek weer is vrijgelaten, blijft de sfeer in de wijk grimmig. Buurtbewoners spreken van een onveilige situatie door ramptoerisme en de wijkagent heeft de zaak in onderzoek. De politie heeft gisteravond op de Huisakkerweg in Sint-Oederode een 33-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden voor een gewelddadige straatroof. Een alerte voorbijganger herkende de fietser van het signalement en tipte direct de politie. De verdachte bleek afgelopen zondag op de Vijverlaan in Zon en Breugel een 29-jarige man te hebben beroofd van zijn geld en telefoon, terwijl het slachtoffer het spel Pokémon Go aan het spelen was. Hoewel het slachtoffer zijn telefoon kort na de beroving al met hulp van een vriend wist terug te pakken, ging de dader er destijds met het geld vandoor. De man zit vast voor verhoor. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 24 en 25 jaar geëist tegen een 51-jarige man en zijn voortvluchtige zoon voor een reeks gewelddadige berovingen in Limburg. Het dieptepunt van hun criminele strooptocht vond plaats in de zomer van 2022 bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Toen werd de Duitse zakenman Fabian Esser met de auto meegesleurd en dodelijk overreden nadat het duo een tas met een ton aan contanten uit zijn hand had gegist. De daders lokten hun slachtoffers via nepdeals naar Limburg en roofden in 2 maanden tijd voor 500.000 euro aan geld, goud en Rolexen bij elkaar. De rechter doet uitspraak op 17 juli in deze zaak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: favoriete top 3.
1: Davo horie Juanes, adios le pido. En Olivia Dean. Zag dat Iran heeft weer diverse ballistische raketten afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Nou ja, 3 Iraanse raketten zouden zijn onderschept door de Amerikaanse en Bahreinse strijdkrachten. Dus hoe dat weer gaat aflopen, we zijn benieuwd. Ik zag ook dat de Air France KLM die kan zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren, ondanks eerdere zorgen over de brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan een laatste nieuwtje voor de BMT ochtendshow voor deze woensdag. Charles Leclerc die heeft zijn contract verlengd bij Ferrari voor de komende seizoenen. Ja, Charles Leclerc is inmiddels al 10 jaar verbonden aan Ferrari.

0: Dus ze hebben het contract verlengd. Staat alleen bij voor de komende seizoenen. Dus. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Op 3 gaan we zo meteen draaien. Barry White. Op 2 de nieuwe van Alok. En op 1 een oudje van Boney M. Daddy Cool. Ik wens je een hele fijne woensdag. Straks veel plezier met de jarige Duncan tussen 12 en 4. En Rosé Schepers vanaf 4 uur.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18+, speelbewust.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 18+, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
17: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De straat in Heerlen waar de 42-jarige Kevin K. woont, wordt sinds het weekend geteisterd door onrust en vernielingen. De woning van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met grote zwarte kruisen. K. werd vorige week dinsdag gearresteerd na een uitzending van het programma Boos, waarin werd onthuld dat hij met behulp van kunstmatige intelligentie deepfake porno maakte van vrouwelijke collega's en klanten. Hoewel K. in afwachting van het politieonderzoek weer is vrijgelaten, blijft de sfeer in de wijk grimmig. Buurtbewoners spreken van een onveilige situatie door ramptoerisme en de wijkagent heeft de zaak in onderzoek. De politie heeft gisteravond op de Huisakkerweg in Sint-Oederode een 33-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden voor een gewelddadige straatroof. Een alerte voorbijganger herkende de fietser van een signalement en tipte direct de politie. De verdachte bleek afgelopen zondag op de Vijverlaan in Zon en Breugel een 29-jarige man te hebben beroofd van zijn geld en telefoon, terwijl het slachtoffer het spel Pokémon Go aan het spelen was. Hoewel het slachtoffer zijn telefoon kort na de beroving al met hulp van een vriend wist terug te pakken, ging de dader er destijds met het geld vandoor. De man zit vast voor verhoor. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 24 en 25 jaar geëist tegen een 51-jarige man en zijn voortvluchtige zoon voor een reeks gewelddadige berovingen in Limburg. Het dieptepunt van hun criminele strooptocht vond plaats in de zomer van 2022 bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Toen werd de Duitse zakenman Fabian Esser met de auto meegesleurd en dodelijk overreden nadat het duo een tas met een ton aan contanten uit zijn hand had gegist. De daders lokten hun slachtoffers via nepdeals naar Limburg en roofden in 2 maanden tijd voor een 500.000 euro aan geld, goud en Rolexen bij elkaar. De rechter doet uitspraak op 17 juli in deze zaak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

12 uur in de Baasse Tijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Baasse Tijd.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Snel door Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met de Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De straat in Heerlen waar de 42-jarige Kevin K. woont, wordt sinds het weekend geteisterd door onrust en vernielingen. De woning van de Limburger werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met grote zwarte kruisen. K. werd vorige week dinsdag gearresteerd na een uitzending van het programma Boos, waarin werd onthuld dat hij met behulp van kunstmatige intelligentie deepfake porno maakte van vrouwelijke collega's en klanten. Hoewel K. in afwachting van het politieonderzoek weer is vrijgelaten, blijft de sfeer in de wijk grimmig. Buurtbewoners spreken van een onveilige situatie door ramptoerisme en de wijkagent heeft de zaak in onderzoek. De politie heeft gisteravond op de Huisakkerweg in Sint-Oederode een 33-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden voor een gewelddadige straatroof. Een alerte voorbijganger herkende de fietser van een signalement en tipte direct de politie. De verdachte bleek afgelopen zondag op de Vijverlaan in Zon en Breugel een 29-jarige man te hebben beroofd van zijn geld en telefoon, terwijl het slachtoffer het spel Pokémon Go aan het spelen was. Hoewel het slachtoffer zijn telefoon kocht na de beroving al met hulp van een vriend wist terug te pakken, ging de dader er destijds met het geld vandoor. De man zit vast voor verhoor. En het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 24 en 25 jaar geëist tegen een 51-jarige man en zijn voortvluchtige zoon voor een reeks gewelddadige berovingen in Limburg. Het dieptepunt van hun criminele strooptocht vond plaats in de zomer van 2022 bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Toen werd de Duitse zakenman Fabian Esser met de auto meegesleurd en dodelijk overreden nadat het duo een tas met een ton aan contanten uit zijn hand had gegist. De daders lokten hun slachtoffers via nepdeals naar Limburg en roofden in 2 maanden tijd voor 500.000 euro aan geld, goud en Rolexen bij elkaar. De rechter doet uitspraak op 17 juli in deze zaak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Duncan Fresh. Gehuld in slingers en confetti. Dit is de lunch van BNT. Met zometeen Samuel Welte en de bankzitters. Radio BNT. En nu eerst, Bantop.

0: Samuel Welt, de bankzitters uitsloveren in Madonna, hoor je Express Yourself op deze woensdag. Het is 3 juni. En 28 jaar geleden, op eenzelfde woensdag, kwam ik dan op deze mooie aardbol. Ik ben vandaag weer een jaartje ouder geworden, 28 jaar. Jong, hè? Jong, hè? Nou, ik vind het oud. Maar goed, daar zal ik over zwijgen verder. Vier mijn verjaardag graag met jou vandaag met een recept dat onveranderd is. Gewoon de beste hits en classics op deze woensdagmiddag. Met Stella Lefty zometeen. Bluff ga je horen aan de kust. En Guru Joss Project is hier. Infinity.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

de kust op Radio BNT. Boston hoorde je daar vol van Stella Left. En de Gorgeous Project in Infinity kwam ook nog voorbij op deze woensdag. Het is 3 juni vandaag en wat kun je vandaag nog meer verwachten op deze woensdag? Nou, onder andere dient er een kort geding in de rechtbank van Amsterdam, aangespannen door het Centraal Joods Overleg, tegen de komst van rapper Kanye West naar Nederland. Mag dat nou wel of niet? De vergunning is verleend, maar dit Joods Overleg is tegen. Gaat vandaag blijken wat daaruit voorkomt. Verder vandaag in de gemeente Amsterdam wordt ook het coalitieakkoord gepresenteerd. Verder doet de Raad van State uitspraak over de nieuwe naam van GroenLinks PvdA Pro. Want mag die naam nou of niet? Lokale partijen met zo'nzelfde naam willen het namelijk niet. En ook voetbal op het programma. Vanavond speelt het Nederlands elftal de zogenoemde uitzwaaiwedstrijd. Dat gebeurt tegen Algerije om 9:15 in de Kuip in Rotterdam. Radio BNT op je woensdag met Barry White. Can't get enough of your love zometeen. En dit is Afrojack, 10 feet tall.

0: Wat een stem, hè? Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Echt, als ik een avondje doorhaal en flink drink, misschien nog een sigaret erbij en de volgende ochtend opstaan, dan kom ik nog niet in de buurt. Radio BNT. Dan klinkt het nog steeds niet als Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Everjack ervoor en 10 Feet Tall. Welkom, dit is Radio BNT richting Mojo, zometeen Lady. En ook Chris Cross Amsterdam hoor je zometeen in een nieuw rijtje van 4. Dat zo meteen onderweg is. Even kijken naar het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Enkele buien wel over Limburg en Brabant te verwachten. Het waait behoorlijk en temperaturen komen uit op 20 à 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. 2 alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwel geworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

vrolijkheid op de radio met Dolly Dots. Love Me Just a Little Bit More. Als laatste in het rijtje van vier met ook Ed Sheeran en Martin Garrix. Nieuw op BNT's Repeat It. Mojo en Chris Cross Amsterdam. Stay Never Leave kwam voorbij. Dit is BNT. Zometeen hoor je nog Anastasia. Zurb is onderweg. En ook onderweg een nieuw Formule 1 weekend. Na de races in Australië, Azië en Noord-Amerika is het circus de komende maanden te vinden in Europa. De eerste race in dit werelddeel is in Monaco, de Grand Prix daarvan. Vrijdag de eerste vrije trainingen. Vanaf 1:30 middags dan begint de eerste vrije training. Om 5:00 de tweede vrije training. Dan is er ook een vrije training op zaterdag om 12:30 middags. En de kwalificatie is natuurlijk cruciaal. Zaterdag is die om 4:00 middags. De race volgt dan zondag om 3:00 de Grand Prix van Monaco. Onderweg naar wellicht wel een mooie race van Max Verstappen. We zullen het moeten afwachten. We duimen op Radio BNT. Zometeen, Anastasia, Zurb hoor je nu. Dit is Mwaki op de radio.

autobiografisch, want hij woont niet meer in Brabant. Far away from home zit hij nu in Amsterdam. Sam Veld hoorde je met Anastasia daarvoor. Paid my dues en Zurb met Mwaki kwam voorbij. Een van de grootste comebacks ooit. De redding van een zangeres die al groot was in de jaren 60. Maakte soul, maar raakte een beetje aan lage wal. Ze had al jaren geen hit meer gescoord, had geen platencontract meer en kampte met zware alcohol- en drugsproblemen. Tot daar een bepaalde band was die haar vroeg om een comeback te maken. In ieder geval een plaat op te nemen. Begin het een beetje de dagen over wie ik het heb. Ik draai de desbetreffende plaat zometeen na 1 uur. Na Sia, Never Give Up, nu op.

0: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000.
6: Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, graag.
11: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield 3 verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Duncan Fresh.
19: Het was de comeback van Dusty Springfield. Zij maakte in de 80's haar comeback met de Pet Shop Boys.
20: Radio BNT, waar muziek
19: met Whatever Done to Deserve.

0: Diana Spyro.
1: Material Lover op BNT.
0: Wat een prachtige stem heeft zij, hè? Dusty Springfield, minstens zo'n mooie stem. Je hoorde haar met haar comeback destijds in de 80's met de Pet Shop Boys. What Have I Done To Deserve This, hoor je op BNT. Woensdag 3 juni mag ik je bedanken voor alle leuke felicitaties via Facebook en Instagram, @RadioBNT. Voel me helemaal jarig vandaag op deze woensdag. Komt goed uit, want ik ben ook jarig. Hey, Duncan hier met zometeen Medusa en Zomerse Beats van Juanes.

De 90s classic van Marco Borsato. Vrij zijn hoorde je op BNT. Medusa uit daarvoor in Paradise en Juarez. La Camisa Negra kwam voorbij op Radio BNT. Hoe ben je met spelletjes? Vind je dat leuk? Want dat zou goed uitkomen. Straks speel ik weer de vertaalvraag met je. Ik zoek titel en artiest aan de hand van een vertaalde songtekst. Dat straks, of ben je meer van een gezelschapsspelletje? Grote kans dat je dan ook fan bent van Hitster, het spel van het moment. Liedjes raden aan de hand van stukjes die je hoort, die je afspeelt op Spotify. Je scant een kaartje en moet dan ook nog bepalen in welke tijdlijn die hoort. Ik dacht, ik doe een mini-hitster met je, met een seconde van een plaat om die te herkennen. Dus even muziek weg en luister of je deze herkent. Dat was hem al. Herken je deze? Want dat is de plaat die vandaag jarig is, Los del Rio en Macarena. Ken je hem nog met een dansje? Het is vandaag in 96, precies 30 jaar geleden, dat die track is uitgekomen. Kun je zo meteen weer iets vertellen bij de koffieautomaat en meteen dat dansje nog even oefenen. Tina Turner, hoor je zo meteen op BNT. Eerst Michael Jackson. Dit is Love Never Felt.

0: Tina Turner en Private Dancer op Radio BNT. Heb je zin in een rijtje van vier? Gewoon vier hits zometeen non-stop achter elkaar. Komt goed uit, hou je radio aan, hoor je zometeen Chic. En ook Shaboozie is onderweg. Het regionieuws en het weer vol vandaag. Het is op deze 3 juni wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen. Trekken ook enkele buien over Limburg en Brabant. 20 à 21 graden. Morgen overdag komt er een afwisseling van opklaringen en hoog opbollende stapelwolken, zoals die genoemd worden. We kunnen uitgroeien tot buien. Morgen ook zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. 2 alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio.

Dit blijft ook waanzinnig om te horen. Het is Klax van Coldplay, maar dan door Rhythm del Mundo. Klax op Radio BNT als laatste in het rijtje van vier. Zij maakte destijds die Rhythm del Mundo, Cuba. Ja, eigenlijk een muzikaal experiment, dat was het wel, hè. Grote westerse pop- en rocktracks, zoals die van Coldplay, maar ook van U2 en Arctic Monkeys. Die werden volledig gestript en alleen de originele zanglijnen bleven over. En er werd een lekkere zomerse beat ondergezet. En voilà, meteen zomer op de radio. Klax hoorde je op BNT als laatste in het rijtje van vier. Maar ook Kygo, Chic en Shabuzi kwam voorbij. Het was destijds de grote doorbraak van Bruno Mars. Al was die al wel een beetje bekend, hoor. Maar toch kennen we hem allemaal van de liefdessongs die hij in het begin maakte. Met onder andere Grenade. En de tegenhanger was dan weer deze. Blijf zoals je bent, verander niet. Want ik vind je mooi zoals je bent. Bruno Mars, just the way you are.

0: Viltoid en blijft echt zo'n evergreen die we over 50 jaar nog steeds gaan draaien. Zo goed is het. Simply Red, Something Got Me Started.
1: De vertaalvraag.
0: Op BNT. Zoals gezegd, als je fan bent van spelletjes, doe dan vooral mee met de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest aan de hand van een vertaalde songtekst. Dit is de opgave van vandaag. Hoe kunnen we dansen terwijl onze aarde verder draait? Hoe kunnen we slapen terwijl onze bedden in brand staan? De tijd is gekomen om te zeggen, eerlijk is eerlijk, om de huur te betalen, om ons deel te betalen. Enig idee over welke track het gaat? Ik draai hem zo meteen na 2 uur en een poging wagen mag via radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen na de nieuwste van Shakira?

0: Dante. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
0: Peugeot. Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De vertaalvraag.
11: Sophie, onder andere jij bedankt voor je goede appje, want dat was het goede antwoord in de vertaalvraag. Dit was de opgave: hoe kunnen we dansen terwijl onze aarde verder draait? Hoe kunnen we slapen terwijl onze bedden in brand staan? De tijd is gekomen om te zeggen, eerlijk is eerlijk, om de huur te betalen, om ons deel te betalen. Ik zocht hierbij titel en artiest.
0: Duncan Fresh.
11: Ja, en dat werd dus goed geraden door Sophie. Dank voor je appje voor Midnight Oil, want daar ging het om. Beds are burning.

Anita Ward, Ring My Bell, eind 70's, was zij daar? André Hazes en Marta Hoogkamer hoorde je ook. Zij is voor mij en Natasha Bedingfield met Unwritten. Dit is BNT. Voor heel Limburg en Brabant zijn we er. Ook als er wat problemen zijn met verkeerslichten. Dat was deze ochtend zo, hè? Zorgt voor vertraging op de A65 en de N65 op de weg van Den Bosch naar Tilburg. Was in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Alle verkeerslichten op die weg knipperden oranje. Die storing ontstond rond 7 uur. Rijkswaterstaat zette toen verkeersregelaars in op alle kruisingen. Ja, en dat zorgt voor vertraging. Vanochtend moesten weggebruikers rekening houden met de extra reistijd in de vorm van een uur. Stond je daarin? Sterkte. Ik hoop dat de woensdagavondspits voor je mee gaat vallen. Met Sugar Babes zometeen, Push the Button en C'est la vie, Chef Special.

0: Babes en ook Calvin Harris. Feel So Close hoor je op Radio BNT. Richting een nieuw rijtje van vier. Zometeen vier hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen na het regionieuws. En ik vertel je wat het weer vandaag doet. Nou, vooral regenen, hè, want er kunnen wat buien over Limburg en Brabant trekken. Het is wisselend bewolkt, stapelwolken en ook wat opklaringen zijn te zien. En als de zon dan schijnt, is het 20 à 21 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. Twee alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

En ik had het net over evergreens. Dat zijn echte tracks die je over 20 jaar, 50 jaar, misschien wel 100 jaar nog steeds hoort. Radio BNT. En dit is een ultieme Nederlandse evergreen, toch? Sommieu, gaan we nog vaak draaien. Multicolor op BNT. Alice daarvoor, Suzanne Freek en Brian Ferry. Let's stick together op BNT. Zullen we dat ook doen? Let's stick together, samen één op Radio BNT. Je volgt ons via DAB+, of online via de site radiobnt.nl. Heb je zometeen nodig voor een nieuwe ronde takeover? Praat je bij naar Alan Walker en dit is Gloria ST.

0: Muziek maken zit in de familie Cyrus, zo deed vader dat. Billy Ray Cyrus, Miley en ook het zusje van Miley, Noah, hoorde je met All Falls Down op Radio BNT. Goedemiddag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, het kan een hele goede middag worden als je zometeen je favoriete track op de radio krijgt. En dat is heel makkelijk als je een berichtje stuurt via radiobnt.nl. Zometeen is hier namelijk de Takeover. 20 minuten lang bepaal jij dan de playlist van dit mooie radiostation. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Eerst nog even rustig aan en chillen met Justin Bieber en Daisies.

0: BNT.
1: BNT.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud, als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Nieuwsupdate. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Duncan Fresh.
12: Het verzoek van Paul ga ik zo meteen nog draaien in de Takeover. Hij vraagt namelijk om Love Is All. Zometeen op BNT.

0: Stemming Meteor niet nodig op Radio BNT. Daarvoor Van Velzen, Baby Get Higher. En nu is het 3:10. We gaan eraan beginnen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Een nieuwe ronde in de Takeover gaat nu van start. De komende 20 minuten is de radio van jou. Ik veeg de hele playlist leeg. Sterker nog, dat is al gebeurd. En jij hebt de kans om je favoriete verzoek op Radio BNT te krijgen. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? BNT. Let me know via radiobnt.nl. Ik had nog een appje liggen van Paul. Die moest ik nog inwilligen. Zodat hij een van de afgelopen dagen in en was blijven liggen. Maar de plaat is minstens zo fijn om vandaag nog even te draaien. In de 70's kwam die uit en Paul moest eraan denken. Roger Glover en Guest, Love Is All.

gevraagd om Madelief in de takeover van vandaag. Benga Boys en We Like to Party. Wat een mooie naam heb jij, Madelief, trouwens. Last Weekend Season ook The Feeling en Roger Gulliver en Guest werd aangevraagd door Paul. Die vroeg om Love Is All in de takeover. En zo werkt het. Jij kunt vragen via radiobnt.nl wat ik ga draaien. Sterker nog, je kunt me gewoon die opdracht opleggen. Als jij een appje stuurt, dan ga ik je verzoek gewoon lekker draaien. radiobnt.nl. Ik kreeg ook een bericht van Jos. Die attendeerde me op een nieuwe zomertrack, een zomeranthem. Misschien wel het zomeranthem van dit jaar. Het is namelijk een van de grootste kanshebbers om kans te maken op de Song of the Summer 2026. Het is in de 80's al een keer gedaan. Toen uit Jamaica, zo heet de track ook. En er is een vocal sample van Sister Nancy. Zij zong dat in 1982 en nu is die vocal, die sample, ook gebruikt in een nieuwe track. En die nieuwe track is de zomerhit van dit jaar. Schijnt zo.

stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.

Het is BNT, je zit midden in de takeover in Steve Winwood en Higher Love werd aangevraagd door Stefan. Radio BNT. En Jos attendeerde me dus op die nieuwe zomerhit van dit jaar, Hugo, met... Ja, moet ik even goed kijken, want dan kun je hem ook nog even opzoeken en kan ik hem ook vaker gaan draaien. Solto, het is een absolute monsterhit en de kanshebber om het zomeranthem van dit jaar te worden. Voor Jos gedraaid zojuist in de takeover. De laatste van vandaag komt van Sophie. Zij vraagt om Tiësto met Jonas Blue...

0: Sophie. Zij vroeg erom in de takeover van vandaag. Dankjewel voor de aanvragen, voor al die verzoekjes via radiobnt.nl. Morgen een nieuwe ronde takeover rond 3:50.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dan heb je ook een kans op jouw favoriete verzoek op Radio BNT. Elke werkdag rond 3:50. Dat morgen weer, zometeen al een nieuw rijtje van 4 voor je. 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen na het weerbericht in het regionieuws. Eerst even kijken naar dat weer. Het is vandaag wisselend bewolkt. Stapelwolken en opklaringen. En als de zon schijnt is het 20 à 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2:00 s'nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. Twee alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio.

Miley Cyrus, End of the World. Zij maakte in 2020 een album dat heette Plastic Hearts. En daarop stond haar allergrootste hit, Midnight Sky. Het leuke daarvan is, in het tweede refrein van dat liedje hoor je wellicht iets dat lijkt op een bass groove uit een hit van de 80's, uit de jaren 80. Het gaat dan over een nummer uit de jaren 80 dat destijds werd uitgebracht, dat helemaal niks deed. Enkele honderden platen werden verkocht, maar dat was het ook. De tweede poging was door er een remix van te maken. Dat deed ook helemaal niks. En dus bleven de Noorse mannen van AHA achter in desillusie. Tenminste, platenbaas Jeff A. Rove die besloot er een astronomisch bedrag nog tegenaan te gooien, een videoclip te maken. En voilà, het succes was geboren bij de derde poging voor AHA, Take On Me.

like you. Maroon 5 Memories op Radio BNT. Radio BNT. Ah, daarvoor een take on me. Dank voor alle felicitaties vandaag. Ik ga mijn verjaardag lekker thuis verder vieren met bitterballen en wat taart. En zometeen de muzikale taart die verder gaat. Je mag een stukje ervan snoepen hoor in de middagshow bij Roy Zee. Zometeen na vieren. Hij brengt je naar huis zometeen met de middagshow. Ik wens

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels... omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen... en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste... slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden... Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen... en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist... tegen de kapitein van de snelboot... na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Ze aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterrijstrook dicht. Op onthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: optreden trouwens. Hij is te zwak om op te treden. Niet dat het zo ontzettend doodsbedreigend met hem gaat. Of levensbedreigend met hem gaat. Maar hij kan helaas niet meer optreden. Is eigenlijk wel heel erg jammer. Laatste keer dat hij dat nog deed was in het Gofferpark in Nijmegen. Ik was daarbij. Sheryl Crow, Douwe Bob in het voorprogramma. En hij deed het geweldig. Maar hij zat en stond niet meer. In het Nederlands zei hij ook nog, ik heb pijn aan mijn voet, zei hij in het Nederlands. En het drummen, dat werd gedaan door zijn zoon. En dan heeft hij het wel natuurlijk een beetje overgegeven aan zo'n lief. Jammer, maar gelukkig is hij er wel nog, Phil Collins. Easy Lover hoorde je uit 85, 6 over 4. Hey, goedemiddag, het is midden in de week, woensdag 3 juni 2026, de middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Dankjewel, jarige Duncan. En van harte gefeliciteerd, vriend. 28, oh my god, 28. Ik ben het dubbele. Hij is volgens mij de Benjamin hier bij BNT. Ja, volgens mij wel. Nou ja, goed. Gefeliciteerd. Maakt er een mooie verjaardag van. We hoorden het zojuist al. Bitterballen, dat gaat hij in ieder geval nog doen. Bier drinkt hij volgens mij niet. Ik weet even niet. Volgens mij drinkt hij geen bier. Dus het zal geen pintje worden vandaag. Maar ja, het is ook midden in de week, dus ik snap het wel. Hij is er morgenmiddag weer op de radio om 12 uur. Straks doet hij wel nog even het nieuws, toch? Limburg en Brabant, dat doet hij wel nog even. Oké, nee, dan komt dat helemaal goed. We zijn op zoek naar maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Als je een leuk idee hebt, dan kom maar door via radiobnt.nl of Facebook, Instagram, @radiobnt. Kan allemaal. En voor de rest hebben we wel een leuke show. Vol leuke liedjes. En als je invloed wil uitoefenen op die playlist, dan laat maar van je horen. Dan kunnen we dat ten alle tijde uiteraard even voor je regelen. Want we zijn een interactieve radiozender. Dus we doen het eigenlijk allemaal een beetje samen. Hè? Dat is eigenlijk precies wat het is. RadioBNT.nl, dat is onze website waar je allerlei leuke dingen kunt vinden. En als je ondernemer bent en je denkt, goh, ik zou mijn naam graag wel eens op de radio willen horen tussen al die leuke spotjes die ik daar hoor. Dat kan. Je kunt voor weinig gewoon adverteren. Dus ik zou zeggen, oriënteer je eens eventjes via de website.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Vrienden, we zijn begonnen.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123.

weet niet of de bedoeling is dat iedereen op zijn verjaardag gaat komen. Maar we trekken de champagne eventjes open voor wat betreft de verjaardag van Duncan. Hè? 28 vandaag. Duncan Frush, jazeker. Davina Michel, Still Champagne op Radio BNT. I'm gonna get you good. Shania Twain daarvoor. En ook nog hoorde je Mr. Know-it-all van Terry Swims. Het is de middagshow midden in de week woensdag. Juni nummer 3, 2026. Vind je komende vrijdagavond in het Openluchttheater in Valkenburg uit Marcel van Roosmalen zijn show doen. Gaat daar optreden. Als je komende vrijdagavond niks te doen hebt, dan check nog even openluchttheatervalkenburg.nl voor de laatste tickets. Want er zijn nog een paar plekjes. Je kunt erbij zijn. En ik heb Marcel van Roosmalen straks even aan de telefoon. Eens kijken of hij ook zo droog klinkt zoals we hem kennen. Gaan het allemaal vanzelf horen. Ja, het is extra druk in het zuiden van het land. Het gaat op de weg. Dat hoorde je de hele dag al bij de ANWB. En er staan files. Dennis Mooij gaat je straks bijpraten rond 4:30. Maar er is natuurlijk ook, dat horen we ook de hele dag al in het nieuws op de A58 vanochtend, een heldendaad verricht en een verkeersongeval voorkomen. Er slingerde een mevrouw over de A58, de hoogte van Moergestel. En twee vrachtwagenchauffeurs die dachten, weet je, we gaan eens even helpen. Ze zijn daarvoor en daarachter gaan rijden, zodat die mevrouw een beetje geïsoleerd werd en geen al te rare dingen kon doen. Die mevrouw is onwel geworden en ja, ze hebben die mevrouw naar het ziekenhuis gebracht en daar is eerste hulp verleend. Dus het is eigenlijk van die twee chauffeurs een heldendaad. Mannen, hulde, hulde, hulde voor de vrachtwagenchauffeurs. Fantastisch wat jullie gedaan hebben. En hopelijk gaat het met mevrouw naar omstandigheden ook weer goed. En komt het allemaal goed. Maar ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is heel heftig wat er allemaal aan de hand is. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat je als vrachtwagenchauffeur zoiets doet. Dat is geweldig. Goed nagedacht, meegedacht en gewoon hoppatee. Even helpen waar nodig, waar je kunt. En daar staat dan ook nog als nieuwsfeitje bij vandaag dat we afscheid moeten nemen van een groot artiest. Namelijk Peepo Bryson is overleden op 75-jarige leeftijd. Hij maakte met Celine Dion A Whole New World. Misschien ken je dat liedje nog. Dat komt uit... waar komt dat ook weer vandaan? Beauty and the Beast, daar komt het vandaan. En het management maakte het vanochtend bekend. Peepo Bryson overleden op 75-jarige leeftijd. Zullen wij dan die andere plaat draaien die hij maakte? Samen met onlangs overleden Roberta Flack, een jaar geleden volgens mij. Tonight I Celebrate My Love For You, een ode aan Peepo Bryson.

Ach, vrienden, wat een artiest is het toch. Gavin DeGraw en Soldier op Radio BNT. Uit Sweeter, het album van hem waar dit liedje op staat. Not Over You staat daar ook op. En dit is lekker om te draaien even op de radio. Tonight I celebrate my love for you. Daarvoor Peebo Bryson en Roberta Flack. Een ode aan Peebo Bryson. Vandaag dus overleden op 75-jarige leeftijd. Vrienden, eventjes een hallo voor Erik Conrad. Want die vroeg vorige week een maximaal genieten lekker lang luisteren aan. Heb ik uiteraard ook voor hem gedraaid. Alleen was dat een verkeerde versie. Ik heb de goede voor je. Staat voor je klaar. Eerst gaan we eventjes naar het weer. Het is exact 4:30 op Radio BNT. Op dit moment is het eigenlijk best wel te doen. Het is niet zo verkeerd buiten. Het is droog, dat in ieder geval wel. Vanavond trekken er buien van zuid naar west over het land. En zeker voor de mensen die naar Stadion De Geuzelt gaan, naar de première van de Bokkenrijders, neem warme kleding mee. Poncho eventueel, regenkleding en goed sluitende kleding, want het kan wel eens een natte boel worden daar. Dus er is rekening mee gehouden. De voorstelling gaat volgens nog gewoon door. Dan weet je dat in ieder geval.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. 2 alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio BNR.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoop het Leendeheide een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het is aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterrijstrook dicht. Op onthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB.
3: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
4: Viola Wills, Gotta Get Along Without You Now.

Kerkhoek vroeg hij dit liedje al aan in het kader van Maximaal Genieten. Viola Wills en Gonna Get Alone Without You Now. En dit was de originele 12-inch versie. Ruim 5 minuten, 5 minuten 25 om precies te zijn. Vorige week draaide ik een of andere disco-versie. Ik kon even geen andere vinden, maar deze staat ook gewoon op Spotify. Ik heb ook toegevoegd aan de Maximaal Genieten Spotify playlist. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Zie het als een soortement van rectificatie, Erik. Bij deze hoop ik dat ik het goed gemaakt heb. 2 keer Viola Wills als je 1 blaadje aanvraagt. Dat is leuk, hè? Ja. Nou, de Maximaal Genieten voor vandaag. Heb jij een idee voor morgen? Ken je een plaat die lekker lang is? En die vind je ook wellicht op radiobnt.nl/maximaalgenieten. Staat die daar niet op? Geen probleem. Als je een idee hebt, kom maar door. Via radiobnt.nl is die morgen rond 4:30 op de radio. Dit is de middagshow. En ja. Midden in de week, vrienden. We zitten wel alweer aan de betere kant van de week. Dat dan weer wel, hè? Dat is waar je naar luistert en dat moet je 24/7 doen. Dat is ook een advies wat je tegenwoordig van de muziekdokter krijgt. Hè, als je last hebt van je oren. Gewoon 24 uur naar BNT luisteren. Komt het allemaal vanzelf goed. Ze hebben het daar ook nog wel eens af en toe over interessante thema's. Dat is ook wel leuk.

0: 14 voor 5 op Radio BNT Awake Tonight. Hoorde je van Afrojack, David Guetta en Sia met z'n drietjes. David Guetta en Sia, dat weten we dat die dat samen doen. En Afrojack en Guetta die hebben ook al ooit een keer samen een duet gehad. Hero volgens mij. En dit doen ze nou met z'n drieën, dus leuk. Let's Talk About Sex, Salt and Pepper daarvoor. Het is het Radio BNT middagfeuilleton. We staan daar 2 episodes. Dus de middagshow hier op BNT. Straks Marcel van Roosmalen aan de telefoon. Leuk, ben benieuwd. Komende vrijdagavond staat hij in het Openluchttheater in Valkenburg. En er zijn nog enkele tickets. Dus als je denkt, hey, dat lijkt me leuk om die man eens live te zien. En bezig te horen waar hij het allemaal over heeft. Moet niet klagen, zo heet zijn show. Waarschijnlijk gaat hij klagen. Maar dat gaan we meemaken komende vrijdagavond in het Openluchttheater in Valkenburg. Check het voor de laatste tickets en hoor zo dadelijk even wat hij te melden heeft. Want ik ga natuurlijk wel even vragen wat mensen kunnen verwachten die naar een openluchttheater komen. En of hij zich ook nog aan het weer gaat aanpassen of zo. Weet je wel? Want het, ik weet het niet. Het is de komende dagen een beetje onzeker. Dus we gaan het meemaken. De Radio BNT woensdag juni nummer 3. 2026. Wat gaat de tijd snel, vinden? De zomermaand is ingegaan. Hè? We zitten langzamerhand zo richting de langste dag van het jaar. Dat is 21 juni aanstaande. Meteorologisch gezien is de zomer al ingegaan. Maar officieel moet dat qua kalender nog allemaal even goedkomen. En dat gebeurt dus daadwerkelijk, zoals zojuist gezegd, op de 21ste. Ik denk dat ik eventjes wat gitaar ga spelen, als je het niet heel erg vindt.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Ja, even stemmen. Dit moet hem zijn. Zo, hoppatee. Sla even een akkoord aan. Waarom ook niet, zeg. Lekker. Even Shaggy draaien. Mag ik roken hier trouwens?

0: Oh, zo lekker dit, als dat uit je boksen knalt. Heerlijk, het was de allereerste plaats die ik draaide in de allereerste Party Night op zaterdagavond. Een aantal maanden toch alweer geleden deze. Alexander O'Neill en Credit Size. Het was destijds de opvolger van Fake. Eind jaren 80 bracht hij dat uit en wat heerlijk zeg. Hij is gestopt ook met optreden trouwens, heeft geen zin meer, hij is klaar. Ook al een beetje op leeftijd, dus dat snap ik allemaal ook wel, ja. Hey Sexy Lady, daarvoor Shaggy samen met Brian en Tony Gold. Het is 5 voor 5. Radio BNT in de middagshow met zo dadelijk de nieuwsupdate. Even boodschappen doen. En Wolf van Dennis Mooi in Den Haag bij de ANWB. Wat de actuele verkeerstoestand is, want het is extreem druk in het zuiden van het land. Heeft te maken met een aantal vrije dagen die er komen. Morgen is er een feestdag in Duitsland. En ook zondag wordt drukte verwacht in het zuiden van Nederland. Dat je dat in ieder geval even weet. Zullen we er eentje doen? Klassiekertje van René Vroger en Donny.
1: Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor €120 miljard aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoge beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Roger Schepers.

Het was Supermode die je hoorde. En ditje wat je hoorde heette Tell Me Why. Gebaseerd natuurlijk op Small Town Boy van The Beach. De Bronski Beat, dat was het inderdaad. In de jaren 80. En dit werd een hit in ergens het begin van de Zero's. Hey, als je de radio eraan zet, heet ik je van harte welkom. Dit is deel 2 van de middagshow voor een wisselvallige woensdag eigenlijk. 3 juni 2026. En als je Radio BNT gevonden hebt, kan ik alleen maar vragen aan je. Laat hem lekker vaststaan, want dat is leuk. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En je zegt het ook tegen je vrienden en bekenden. Want we zijn pas bezig sinds 1 september vorig jaar. Dus we kunnen wel wat ambassadeurschap, zeg maar, gebruiken. Je hoort het zojuist in het nieuws. Het is wisselvallig, dat weten we. Regen, zon wisselen elkaar af. Vanavond vindt de grote première plaats van de Bokkenrijders. Vindt plaats in het stadion De Geuzelt in Maastricht. En daar wordt geadviseerd om warme kleding mee te nemen. Dus ponchootje, gesloten kleding. En zo. Daar moet je even rekening mee houden. Want het zou wel eens een natte boel kunnen worden. Sheng, Sher en de Shele die doen het voorprogramma vanaf 8 uur. En om 9 uur gaat de voorstelling in Stadion De Geuzelt officieel beginnen. Als je daar naartoe gaat vanavond, heel veel plezier alvast. Overmorgen, dan is het vrijdag. En dan is er in Theater Valkenburg, Openluchttheater Valkenburg zelfs, een mooie show te zien van Marcel van Roosmalen. Ik ga hem zo dadelijk even bellen om even bij te praten over wat we allemaal kunnen verwachten komende vrijdag in de show. Dat kan eigenlijk alleen maar leuk worden. Dus als ik jou was, zou ik gewoon lekker even blijven luisteren.

Jij hoort bij mij, zij hoort bij mij, Jan Smit en Frans Bauer was dat. Je luistert naar de middagshow op Radio BNT. En zo dadelijk spreek ik met Marcel.

0: Ik ga bellen met Marcel van Roosmalen, want die staat komende vrijdagavond in het Openluchttheater in Valkenburg. En we hopen dat het weer iets beter is als vandaag. Maar ook dan nemen we voor de zekerheid even een poncho, wat regenkleding mee. Komt het allemaal vanzelf goed. En wat kunnen we dan verwachten in zo'n mooi Openluchttheater komende vrijdagavond in Valkenburg? Gaat hem vragen. Marcel, goedemiddag. Leuk dat ik je even met je mag kletsen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent ook weer in je rol ook, hè? Heerlijk dit. Je moet niet klagen. Dat zie ik op het affiche staan vrijdag. Ga je ook niet klagen? Of...
1: Nou, misschien een beetje over het weer. Ja. Het is natuurlijk geen pretje om in een openluchttheater te zitten met deze omstandigheden.
0: Nee.
1: Tegelijkertijd vind ik het ook prachtig, hè? Dat mensen... Eigenlijk word je gedwongen om heel erg gefocust te zijn, want je hebt er nogal wat voor over. Dus de mensen die daar zitten, zijn driedubbel gemotiveerd.
0: Ja.
1: Ik hoor dat je een filemelding hebt, of niet?
0: Ik heb geen filemelding, nee. Dacht je dat?
1: Oh.
0: Nee. Ja, er zijn wel veel files in het zuiden vandaag, omdat het morgen een vrije dag is. In Duitsland is het nu druk in het zuiden.
1: Oké. Okay.
0: Maar voor de rest...
1: Nou ja, goed, ik mag dus wel klagen een beetje over het weer, maar ik hoop toch dat ik... Dat de Limburgers in grote getalen naar Valkenburg komen. Ik heb er zelf ook ontzettend veel zin in. Ik denk ook, wat is dat voor theater midden in het bos? Waarom staat dat daar nog? Ik stel me een hele romantische plek voor. Ik kan me ook voorstellen dat het leuk is. Er zijn ook horecapunten waar ik na afloop koop ik boeken. Dus ik ben ook aanspreekbaar daar. Dus dat is misschien ook een extra attractie. En voor de rest, ja, waar gaat het over? Het gaat over mezelf, over mijn jeugd in Arnhem. En over Vitesse, die voetbalclub, die is behouden.
0: Mm-hmm. Gelukkig.
1: Wat zeg je? Een voorbeeld eigenlijk ook voor Roda en Fortuna. Al die clubs in het zuiden die ook zo in de verdrukking zitten de hele tijd. En MVV. Dus daar vertel ik ook over.
0: Ja, en ik zeg gelukkig dat dat Telstar behouden is. Want dat zag er allemaal heel anders uit. Ja, toch?
1: Vitesse.
0: Sorry, bedoel ik.
1: Maar je zei Telstar.
0: Ik zei Telstar, nee, ik bedoel uiteraard Vitesse. Maar daar was een hoop over te doen. Maar...
1: Vitesse, heel veel gedoe over geweest.
0: Ja.
1: En dan trek ik parallellen met mijn eigen leven.
0: Oké, nou, dat kan alleen maar leuk worden. En het boek wat je verkoopt na afloop, en je bent aanspreekbaar, zeg je. Een boek wat je geschreven hebt, wat staat er, waar gaat het boek over? Over jou ook, neem ik aan?
1: Ik verkoop eigenlijk alle boeken die ik heb geschreven na afloop. Mm-hmm. Ik zie het meer als een soort meet and greet. En ik zie het ook als een... als artiest is dit wel een soort... ik vind dat je alles meegemaakt moet hebben. En met slecht weer in een openluchttheater in Valkenburg vind ik een uitdaging.
0: Ja, nou, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik kan je uit eigen ervaring alvast meegeven. Het is een fantastisch theater. Ik ben er vaker geweest. En de sfeer is echt fantastisch. Je zit gewoon eigenlijk tussen de bomen in het bos. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder.
1: Ja, nou, dat is fijn, want ik hou heel erg van bomen. Ja. Ik steek die liefde voor bomen ook niet onder stoelen of banken. Ik vind bomen troostpunten. Nou ja, ik heb er allerlei romantische voorstellingen van. Ik heb geen idee waar het theater precies ligt. In de buurt van Valkenburg dus.
0: In Valkenburg,
1: nou ja, ik hoop dat er dat mensen uit de wijde regio toch besluiten om daarheen te gaan.
0: Kunnen we jou nog betrappen op het knuffelen van bomen? Omdat je voorliefde voor bomen groot is?
1: Knuffelen van bomen?
0: Ja. Bomenknuffelen?
1: Ik heb het nog nooit gedaan, maar als er prijs op wordt gesteld, dan doe ik dat met alle plezier.
0: Het kan een mooie vrijdagavond worden. Ik zeg, als je niks te doen hebt vrijdag, koop je ticket voor Marcel van Roosmalen.
1: Ja,
0: kan alleen maar leuk worden.
1: Ja, is het dus schijnbaar. Ja,
0: ja, toch?
1: Ik roep iedereen op om toch te komen. Het is echt wel een voorstelling in ontwikkeling.
0: Ja.
1: Dus het lijkt mij heel leuk om dat te bekijken. Maar ja, ik bedoel, het is een beetje de slager die reclame maakt voor het eigen vlees. Hè? Hmm.
0: Hoe zeggen ze dat? Preken voor eigen parochie, hè?
1: Wat zeg je?
0: Preken voor eigen parochie, heet dat zo?
1: Nou, ik weet niet of dit de eigen parochie is die ik nu aan de lijn heb. Ik heb geen idee tot wie ik spreek. Ik heb ook nog nooit van deze zender gehoord.
0: Marcel.
1: Maar ik neem aan dat ik iedereen bereik in het gebied. Dus dat ze dan zeggen, nou ja, misschien leuk om daar een keer te gaan kijken. Ik roep alle Limburgers op om daarheen te gaan. Ik heb eerder opgetreden in Roermond en Heerlen.
0: Ja.
1: Nou, daar waren de reacties eigenlijk heel enthousiast.
0: Ja, nou,
1: ik weet niet of dat iets Limburgs is, dat je dan de artiest naar de mond praat. Maar ik vond het zo nadrukkelijk dat ik denk, nou ja, ik ga wel met een vol zelfvertrouwen naar Valkenburg toe.
0: Nou, Ja, dat is al een mooi uitgangspunt, een mooi vertrekpunt, denk ik. In heel Limburg en Brabant hebben ze je nu gehoord. Dus moet je
1: in heel Limburg en Brabant.
0: Ja, moet je in Brabant ook nog ergens binnenkort?
1: Donderdag in Tilburg.
0: Ja, nou kijk, hier. Morgenavond staat hij in Tilburg, vrijdag in Valkenburg. En voor Tilburg zijn vast en zeker ook nog tickets, dus check
1: ja,
0: dat even.
1: En in de verre toekomst ga ik ook nog naar Uden.
0: Okay.
1: Ik ga nog een keer naar Eindhoven. Ja. Ik ga nog een keer naar Den Bosch. Dus ik bedien Brabant wel. Maar Limburg komt eigenlijk bekaaid vanaf. En Valkenburg is echt wel een van de weinige kansen dat ik in Limburg ben. Ik kijk er ontzettend naar.
0: Vooral
1: omdat het in de bos is. En omdat er grotten zijn. Ik ben eigenlijk nog nooit echt in Valkenburg geweest. Het is een hele toeristische plaats, heb ik mij laten vertellen.
0: Mm. Dat is ook zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is absoluut zo. Het is het hele jaar door eigenlijk één toerisme in Valkenburg.
1: Oké, dan ga ik daar ook smiddags al heen.
0: En
1: om ook nog zoveel mogelijk mensen naar dat theater te lokken. En ik ga er ook, ik heb ook besloten dat ik een reportage ga maken in Valkenburg.
0: Oké.
1: Over Valkenburg.
0: Oh, dat is leuk. En die is dan te zien op de socials of ga je dat ergens in een tv-programma verwerken?
1: Ik heb een reportagekanaal, dat heet Daar gaan we weer.
0: Ja.
1: En dat kun je kijken op YouTube.
0: En daar.
1: En dan zie je ook dit telefoongesprek.
0: Meen je dat nou?
1: Ik sta nu op een parkeerplaats bij Heerenveen.
0: Ja.
1: Om precies te zijn, bij een tractorenfabrikant.
0: Ja.
1: Dekker. Op het parkeerterrein. En daar sta ik met jou te bellen.
0: Wauw.
1: Om dus zoveel heb ik ervoor over om de Limburgse doelgroep te bereiken.
0: Ja, Marcel, we houden toch van je. Dat kan toch niet anders?
1: Ik hoop het. Ja, ik heb geen idee hoe dat in Limburg zit.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ik ben een echte Limburger.
0: Ik ben een echte Limburger. Ik kan al dialect gaan praten, maar dan versta jij me niet meer.
1: Jawel hoor.
0: Zal ik dat eens proberen? Kent ze mij verstaan zo?
1: Ja, ik kan je verstaan.
0: Ja.
1: Het is het meteen dat zakker, weet je.
0: Ja, precies. Dat gaat gebruikt worden. Ik voel het. Marcel, ik wens jou heel veel plezier en succes morgen in Tilburg. En we gaan elkaar zeker zien komende vrijdag in Valkenburg.
1: Vanavond in Heerenveen.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En dus vrijdag in Valkenburg.
0: Ja. Dan gaan we elkaar vrijdag op.
1: In het najaar nog in Uden.
0: Ja, Den Bosch. Eindhoven.
1: Den Bosch. Ja. Maar het draait nu om Valkenburg.
0: Precies.
1: Jij belt me nu voor Valkenburg.
0: Ik bel jou nu voor Valkenburg.
1: In de Bosch. En dan een unieke voorstelling. Ja, waarin je in de wind zit met je poncho aan. Ja, dat lijkt me echt een geweldige ervaring.
0: Ja, nou, en ik bel je ook een beetje voor Tilburg, want dat is morgen. Dus dan nemen we dat in één klap op.
1: Maar dat zit wel redelijk vol. Maar dat is dus heel gezellig. Maar Valkenburg is echt een gebied waarvan ik denk, kom gewoon naar het bos.
0: Ja, precies.
1: Kom gewoon naar het bos. Lekker met je poncho, lekker in de regen, je warmen aan een stuk cultuur. Ik praat anderhalf uur door, geteisterd door de elementen waarschijnlijk. Wat ik ook iets heel spannends vind hebben.
0: Ja.
1: Ben je er wel eens geweest met slecht weer, ook in dat openluchttheater?
0: Ja, zeker. Ik heb daar een keer gezeten, toen regende het. En dat ging eigenlijk uiteindelijk ook allemaal heel goed hoor.
1: Ja, dat is natuurlijk een geweldige ervaring.
0: Ja. Ja, absoluut. Zeker een geweldige ervaring.
1: Het is veel makkelijker bij mooi weer.
0: Ja, dat is waar. Maar daarom is dit misschien wel een juist grotere uitdaging. Dus laten we ervoor gaan, toch?
1: Ja, daar laten we er maar voor gaan.
0: Helemaal goed. Marcel, dankjewel. Veel succes in Heerenveen vanavond. Morgen Tilburg. En vrijdag spreken we elkaar in Valkenburg.
1: Valkenburg.
0: Dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
1: Valkenburg, vrijdagavond in het bos.
0: Daar gaan we weer.
1: Theater. Valkenburg.
0: Dag Marcel.
1: Dag.

En dat was Rick Jara, Vamos a la Playa, 1983. Marcel van Roosmalen aan de lijn. Die staat dus as we speak gewoon even zijn podcast op te nemen. Hij is van alles aan het doen over voor zijn YouTube-kanaal. Daar is hij het allemaal op aan het nemen. In het interview wat wij net gedaan hebben, dat heeft hij dus... dat heeft hij ook vastgelegd. Dus. En ik ben benieuwd wat daarvan uitgezonden gaat worden. Het is wel leuk dat hij gewoon... hij vlogt eigenlijk, zeg maar. Dat is wat hij op dit moment aan het doen is. Je luistert naar de middagshow. Dit is Radio BNT. En ik wilde graag even een liedje draaien hier. Maar hier gaat even technisch een beetje van alles mis. Dus ik draai heel even As, Word and Shine.

0: Mooi is dit, hè? Lekkere versie. Je hoorde Without You van de Kid Laroi samen met Miley Cyrus. Ja, die kunnen dat ook heel goed samen doen. Je hoorde de zus van Miley daar straks nog. Samen met Alan Walker in het programma van Duncan. Het is Radio BNT. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is de middagshow. En vanavond trekken er buien over het land van het zuiden naar het westen. En hopelijk is het dan toch op heel veel plekken droog. Want of het door het hele land is, is volgens ons nog niet helemaal duidelijk. Wacht het maar even af. Het is exact 5:30, dus we kijken ook even daadwerkelijk naar dat weer. Die dag die startte vanochtend eigenlijk best wel een beetje fris. We hebben regen gezien en vanavond, nu is het dan een heel klein beetje voorzichtig zonnig. Maar vanavond dus kans op buien die van zuid naar west over het land trekken. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Afwisseling wolken en zon, 17 tot 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2:00 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. Twee alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. En A73, Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: Marlon Roudet, een new age op Radio BNT. Is eigenlijk zijn enige hit die hij gescoord heeft destijds. Wel een lekker liedje, moet ik zeggen. Daarvoor Gerard Joling en Maak Me Gek, Gerard.
1: In het land der blinden is één oog koning. En wie dat is, ik denk dat jij de DJ bent. Dus jij bent ook nog en blind en de koning. Oh.
2: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je er 106 die online staan. 107 komt eraan, heeft te maken met Pinkpop. Meest recente is Birgit Lewis. Het verhaal van Birgit is eigenlijk heel interessant. Want misschien dingen die je nog niet van haar wist. Ze is natuurlijk zangeres, lid van een koor. Ze maakt deel uit van de Ladies of Soul. Was onlangs nog in Nederland, komt volgend jaar terug in de Ziggo in Amsterdam samen met de Pointer Sisters. Maakte muziek samen met Lijf de Leeuw. Goeie band trouwens ook, goede Nederlandse band. En ja, bovenal is het een van de beste stemmen op vrouwelijk gebied die we in Nederland kennen qua zangeres. Dus check dat even. Er staan er veel meer online. Jacques Vinders, Beppy Kraft, ik noem er maar een paar. Jontana, nou we het toch over die hoogmis hebben. Lex Uiting natuurlijk, die van RTL Boulevard. Graham Gouldman van 10cc. Young Gun, Silver Fox. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt, dan krijg je namelijk een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En ik zou het nog leuker vinden als je hem ook deelt met je eigen socials.

En dat was Turn the Lights Off van Justin Jack, Style & John op Radio BNT. Waar DJ José de origineel uitvoerende van was. En die had het waarschijnlijk ook wel ergens van gejat. Maar goed, dat was wel een hit in het begin van de Zero's. En nu weer opnieuw en het blijft een hit. Het is eigenlijk een liedje wat vorig jaar al uitkwam. En toch leuk om even te draaien op de radio. Laten we eerlijk zijn, vrienden. Is toch lekker. De Holiday Raptor voor MC Michael G en DJ Sven. Die scoorde er een dikke vette nummer in het mee. Gebaseerd op Holiday van Madonna natuurlijk. Sven is dat Sven van Veen. Die overigens ook nog DJ is geweest ooit. Ik heb contact gehad met Sven een tijdje geleden. En een hele leuke vent. Hele aardige man, absoluut. Dus Radio BNT met de middagshow, vrienden. En wij draaiden ook nog daarvoor Maak Me Gek van Gerard Joling. En daar moet ik even iets over kwijt. Want Gerard Joling gaat namelijk stoppen. Paniek. Nou, hij vindt het langzamerhand wel een klein beetje mooi geweest, het optreden overal. Hij gaat komend februari nog 2 maal een optreden geven met alle veren, tooien en alles wat erbij hoort, zeg maar. In vol ornaat gaat hij optreden. En de kaart voor verkoop voor die 2 concerten, die gaat komende maandag van start. Dus Joling gaat er langzamerhand een beetje mee stoppen. Ik wil niet zeggen dat hij gaat stoppen met het maken van muziek, maar zijn optredens die gaan langzamerhand wel een klein beetje minder worden. Ik snap gezien zijn leeftijd ook wel dat hij die keuze langzamerhand een beetje gemaakt heeft. Dit liedje is vorig jaar nog in een dikke vette dansversie hoog genoteerd geweest in de hitparade. Maar wie zong ook weer het origineel?

TNT, het einde van de show met Roger. En zo blijf een klein beetje rijmen, maar het is eigenlijk helemaal geen Sinterklaas, vrienden. Dus niks aan de hand. Ga je wel een fijne avond wensen. Vanavond wellicht heel veel plezier bij de première van de Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Wellicht komen we elkaar daar tegen. En anders hebben we morgenmiddag om 4 uur een date voor een nieuwe middagshow hier bij de lekkerste van Limburg en Brabant, TNT, met Michael Jackson. Even

0: BNT.
1: BNT.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. 2 alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Day. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi. En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden. Maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De gemeente Weert verruimt de sluitingstijden voor de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Cafés mogen alle duels live uitzenden, ongeacht het tijdstip. De gemeente negeert hiermee het advies van de landelijke politie, die opriep om de deuren om 2 uur 's nachts te sluiten vanwege een tekort aan agenten in de vakantieperiode. Weert kiest nu voor dezelfde soepele lijn als omliggende gemeenten en staat ook grote schermen op terrassen toe. 2 alerte vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend op de A58 een ramp voorkomen door een onwelgeworden automobiliste klem te rijden. De collega's zagen de vrouw hevig slingeren tussen Oorschot en Tilburg en zagen dat ze voorovergezakt achter het stuur zat. Zonder overleg reed een van de chauffeurs voor de auto om deze af te remmen, terwijl de ander de rijbaan afschermde. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtwagen. De brandweer heeft de vrouw bevrijd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. En automobilisten in Limburg en Brabant moeten rekening houden met extra drukte en vertragingen op de snelwegen, zo waarschuwt de ANWB over vandaag. Vanwege Nationale Feestdag in Duitsland morgen trekken veel Oosterburen er dit weekend in Nederland op uit. De grootste drukte wordt deze avondspits en morgenochtend net na de spits verwacht. Met name op de A67 vanaf Venlo richting Eindhoven en op de A73 richting Nijmegen. Zondag voorspelt de verkeersdienst een tweede piek als de Duitsers weer naar huis keren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs,

0: is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de 2e maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt, omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Birthday.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, er is nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: That's it, that's it. How long?
1: Radio BNT.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.